Era kerwat pok kau lepas ada ke? Kalau mau nyamuk dewa lama tu je. Dewa sedih. Skidin nog nege. Ja, lo wou dol te, dit nog moet hebben nog. Nu baai je niet rond kan toch.